0: Bejong Longchen Nianchen Likung Kangke Longchen Ni Zhongyang Longchen Nianchen Shichap Likung Je Beke Lechen Jutong Xiaji Yen
1: Namo Ge Tuenqin Beke Ge Lamne Nianchen Xiu Kandilin Ge Ne San Xinba Ni Zhongyang Mima Guinqiop Longchen Likung Ge Beke Chin Lam Yi